Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuzen en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij radio 4EB in Brisbane, Australië. En zoals jullie weten heb ik de gewoonte om een thema vast te zetten, te breien, te plakken. Of te haken misschien aan mijn uitzendingen en dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. En mijn programma vandaag gaat over kletsen. Wel, de liedjes die ik ga spelen gaan allemaal over kletsen. En het gepraat in dit programma is vandaag Frans Hertogs, want hij doet ook gezellig mee. En hij heeft twee verhalen voor jullie. Eentje over taal en dat zegt la la la la. Yes, daar moet je zeker naar luisteren. En later in dit programma praat hij over krekeltaal. Dus ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of het geklets van Frans Hertogs.

0: En dat waren Gert en Hermien. Met kletsen doen ze toch. En zo dadelijk ga ik verder met een mooi liedje van Wiltura. Als de muren konden praten.
1: Welcome to Global, 4EB's digital station.

Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.

La la la la. Een lied. Een lied, wat is dat eigenlijk precies? Nou, probeer dit eens. Een lied is een melodie met passende woorden en zinnen die samen ten gehore worden gebracht. Nou, dat is interessant. Want gesproken taal heeft zelf ook al een eigen melodie. Luister maar eens naar deze verschillen. Ben je tevreden? Tegenover, je bent tevreden. Die zinsmelodie is zo belangrijk dat de constatering je bent tevreden alleen door de melodie een echte vraag wordt. Luister maar, je bent tevreden? Wie een melodie zingt, die heeft klanken nodig, desnoods primitieve of rare klanken. Zing maar eens een melodie met alleen maar la la la la. Nou, dan zing je voor je gevoel geen echt lied. Echte woorden, die heb je nodig voor een echt lied. Maar ze hoeven niks te betekenen. Namaakwoorden zijn ook goed genoeg voor een lied. Dat zingt precies even lekker. En daarom kun je ook best een lied zingen in een taal die je helemaal niet kent. Katholieken hebben eeuwenlang Gregoriaans gezongen zonder een flauw idee van wat de woorden betekenen. En herken je nog die kinderliedjes met heerlijke onzinwoorden, zoals het aftelliedje In een Minenbutte? Of liedjes uit de oude doos, die vaak schitteren met onzinwoorden. Het prachtige lied Hij is met zijn gatje in het water gevallen, dat lacht uit met Valder alle rieren, valder alle raren. En in het brave lied De uil zat in de olmen, dan zing je van Semidondijn en van Farilola. En de kittige vier weverkens die men naar de botermarkt zag gaan, die zingen complete onzinzinnen als Schietspoelen, tjerrebekke, spoelza, en jekkendjakke, kerrekolletjes, klits, klets, voilà. Een melodie maakt de woorden dus noods zelf. Nou, het allermooiste onzinliedje vind ik toch wel het beroemde Nederlandse kinderlied Oze Wieze Woze. Daar komt geen betekenisvolle tekst aan te pas. Het bestaat helemaal uit onzinwoorden. Geen enkel gewoon woord komt erin voor. Luister maar. Oze Wieze Woze, Wieze Walla, Kristalla, Christoze Wieze Woze, Wieze Wies, Wies, Wies, Wies. En het klinkt dan gezongen zo. Oze wieze woze wieze walla kristalla Christoze wieze woze wieze wies wies wies wies. Eén lange onzinzin in twee helften, maar tegelijkertijd ook een glorieus tweeregelig gedicht met zoetgevoisde klankovereenkomsten, met rijm, beginrijm en ritme. Ja, als je het alleen al gewoon zegt, dan begint de tekst vanzelf al te zingen. Oze, wieze, woze, wieze, walla, kristalla, Christoze, wieze, woze, wieze, wies, wies, wies, wies. Ja, en als je nou denkt dat dit dan wel een oeroud liedje zal zijn, dan heb je het helemaal mis. Want andere liedjes met onzinteksten zijn al eeuwen bekend, maar dit lied is pas in 1941 voor het eerst opgeschreven. En waar het vandaan komt, dat weet niemand. Er is wel eens beweerd dat het liedje uit de Antillen kwam. En het zou dan een verbastering zijn van een liedje in het Papiaments, de inheemse taal die gedeeltelijk is afgeleid van het Portugees. En dan, dat zou de tekst zoiets betekenen als vandaag is het kind gelukkig, is het kind gered, gedoopt is het, dit kind is gelukkig, dit kind, kinderen, kinderen, kinderen. Maar ja,

0: En dat was Ann-Christie met Luister eens naar anderen.
1: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
2: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Wilma's programma vandaag?

En dat was Koen Krukke met De avond doet ons luisteren. En ik ga verder met een liedje van Ferry de Lits. O, luister toch.

0: listening to Global.
1: En dit is niet het enige Nederlandse radioprogramma deze week. De Nederlandse radioprogramma's op Radio 4EB 98.1 FM zijn zaterdagmiddag van 4 tot 5. Onze digitale uitzendingen zijn op Global en dat is vrijdagavond van 6 tot 7 en zaterdagmiddag van 5 tot 6. Heb je geen digitale radio of heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister via het internet op de website 4eb.org.au. Hartstikke makkelijk.
2: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?

Taal brengt hun aparte hersenen bij elkaar en maakt daar langzamerhand één grote computer van. Taal temt en bedreigt onze hele wereld. En hoe is onze taal begonnen? Met welke allereerste woorden en begrippen startte ons menselijk brein die onstuitbare ontwikkeling? Waren het woorden voor gereedschappen, voor voedsel of voor dieren? Of waren het misschien snikken, kussen of waarschuwingskreten? Ja, je zou denken dat die kreten aan de basis staan van onze taal, omdat verschillende hogere diersoorten ook verschillende soorten waarschuwingskreten gebruiken. Stokstaartjes bijvoorbeeld hebben verschillende signalen voor gevaar van roofvogels, slangen of leeuwen. Nou, en die kreten mag je best woorden noemen. Maar misschien is het de nederige krekel die ons laat zien welke woorden het allereerste begin vormden van onze taal. Mannelijke krekels zijn luidruchtige dieren die je soms gek maken met hun onophoudelijke sjirp. Maar wat wij meestal horen is maar één van de vier verschillende signalen die deze krekels maken. Als die vier verschillende sjirpen ieder één woord voorstellen, dan hebben krekels dus een taal die bestaat uit vier woorden. Hier komen ze. Kom is het luidruchtige woord dat de vrouwtjes roept. Paar vertelt de vrouwtjes haar fijn wat de bedoeling is. Rot op is het dreigwoord dat de concurrentie moet verjagen. En lekker is het geluid dat ze maken na een geslaagde paring. Een complete taal die bestaat uit maar vier woorden waar letterlijk alles mee gezegd is. Meer hebben ze niet nodig. Kom, paar en rot op. Ja, dat zijn natuurlijk heel begrijpelijke woorden. Maar verrassend is toch wel het vierde woord. Lekker. Voor de tevreden gevoelens na de paring. Oh, menselijk hè. En het mooiste is nog dat de krekelvrouwtjes alles verstaan, maar zelf zwijgen. En misschien is dat wel het belangrijkste verschil tussen de taal.

En dat was Boudewijn de Groot met zelden kunnen praten. En de grootkoren gaan verder met het liedje. Hoor je het zingen op straat?

De Nederlandse club in Richlands, de NAQ, op 123 Pine Road in Richlands, is trots op hun goed gevulde rekken met Nederlandse lekkernijen. Je kunt er ook lekker koffie drinken en appeltaart eten. Of, als je een lunch wil, ga er eens een patatje eten en een frikadel. Ook worden er sociale activiteiten gehouden, zoals biljarten, kaarten en sjoelen. De NAQ is geopend op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en op zaterdag van 9 tot 12. Hebt u vragen? Bel ze dan even op. Hun nummer is 07-3271-5662 of e-mail ze op dutchclubbrisbane@gmail.com.

Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

0: dat waren Ad en Karin met Laat ze maar praten. En ik ga verder met een liedje van Brain Power. Luister dan.
1: Zo, Brain Power is terug.

0: Stay tuned to 4EBFM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
1: Dit is de Nederlandse groep van Radio 4EB 98.1 FM. Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen met ons programma? Wacht dan niet en stuur een berichtje via Messenger, Facebook 4EB Dutch. Of lijkt het je zelfs leuk om zelf radiomaker te worden? Geheel vrijblijvend en gratis kun je meedoen met het broadcastprogramma van Radio 4EB. Je krijgt niet alleen een volledige technische training van de radio over hoe je het radiostation moet opereren, maar ook de kans om jouw programma's te maken in de Nederlandse groep en live uit te zenden. Jouw muziek en jouw programma uitgezonden over de lokale zender of zelfs digital over de gehele wereld. Is dat niet geweldig? Je eigen programma live op de radio? Bij Radio 4EB krijg je de kans om dat helemaal vrijwillig en kosteloos te doen. Kom bij onze groep en wie weet ben jij binnenkort een van onze broadcasters die live zijn of haar uitzending doet op de Nederlandse radio. En zeg nou zelf, dat is toch hartstikke gaaf? Altijd al een DJ willen zijn voor een radiostation? Nu is je kans. Stuur een berichtje via Facebook 4EB Dutch. Tot snel!

luisteraars. Ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer.